0: Ja, ja.
1: Nee, nee.
0: Nee, ook tot ziens, tot ziens.
1: Dankjewel, kerel.
0: Dankjewel, tot ziens.
1: Brr.
0: Van binnen ben ik warm. Zo, hè, hè.
1: Oh, wat is dat?
0: Nee.
1: Nee. Kijk, kijk. Zo.
0: Gut. Nee, toch. Jong. Nee. Wat? Nee.